0: Jees, mijn mooi. Bokka jee, leek goed vandaan. Bokka jee, mijn mooi.
1: Zachter, daar liggen duf, duf, duf, duf.
2: Motherfucker, doof, doof, wari, wari, doof, doof. Banaan, mijn hoof, doof, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1. Op jouw statie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Op jouw statie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

0: Jouw stasie.
1: Zachter, daar lig een dief, dief, dief, dief.
2: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen mijn hoof, doof, geef mij bikkie.
3: Hier is jij nummer 1, op jouw stasie. Doof, doof, doof, doof. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Ladies and gentlemen. Please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Mario's Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewe. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17ME Rathmanstraat, Terrenoord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste diens.
2: Jou stasie.
3: Bietjie Engels, bietjie Afrikaans, ons doen dit in jou taal.
2: Jou stasie.
4: Hallo Siri, speel jou stasie.
5: Jou stasie.
6: Nummer 37.
4: Hallo Siri, speel jou stasie.
5: Jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardewarewinkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Best music, best sound, best radio station. Yo Starcy.
3: Nummer 33.
2: Stream us now. Yo Starcy. www.yostarcy.net.

0: Best music, best sound, best radio station.
1: Yo Starsie.
2: Yo Starsie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Yo Starsie, waar jy saak maak. Nummer 31.
3: Hallo Siri, speel Yo Starsie.
4: Yo Starsie.

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie. Jouw statie. Nummer 25. Stream us now.
0: Jouw statie.
1: www.jouwstatie.net.

0: Maar altijd baas.
1: Q4 Garage de Belweg, Stedland. Ons is jouw type mensen.
2: Hallo Siri, speel jouw stasie.
3: Jouw stasie.
4: Nummer 3.

0: ik heb de Uber gebellen, maar hij is dit te vat. En die KR was bij mijn huis.
1: Jouw Stasi-app is nu beschikbaar in jouw Google Play Store. Laat het af en raak deel van duizenden luisteraars. Jouw Stasi, waar jij zaak maakt. Het is amper tijd voor jouw top Jouw Stasi-trigger van die week. Maar nu eerst tijd voor nummer 2.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardwarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag, 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
1: Het beste van boeremuziek op jouw stasie.

Was jij al bij Jacaranda Hardewaren in Brackenfell? Wel, ons hardewarenwinkel biedt je topgehalte producten in bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Lekker hande hardeware, 25 Germanystraat, Brackenfell. Jou een stop hardeware.
1: Net die beste boeremusiek, soos jy daar

0: harde ware winkel. Jou een stop harde ware winkel.
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy

Wel, het was een lekker stukje dan geweest van die clubwerforkest. Die Parel is een wonderlijke plek net voor die Fatfast Dance Orkest. Met die stopstraat vaststraat. Nou, dank je Alta Clarence. Zit voor mij gezien aan. Die bokken het verder gewenst wie gedunkt het. De eindtelling was als volgt. Luister hier naar. Ja, dus die hoogte. Ik weet niet of er die meesters van die bokken nog baren niet. Die hoogste telling nog niet. Maar luister hier naar. 80 voor die bokken. 31 voor die barbarians. Wel gedaan aan die Afrikaanse rakmoespan. 80 voor die bokken, 31 voor die barbarians. Je vreugde vuren mag maar hoog brand vanavond en je mag iets nemen en samen met mij die muziek geniet tot schijns voor 8 vanavond. Kom ons luister naar dit wat Anta mij graag hoor. Anta wat voor mij zo'n paar verzoekjes doorgestuurd. Kom ons begin met eerst die Kwesi Beekes se concertina Kaskenades keerspel. Hier op natuurlijk boeren op Skop Samelijn.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunity doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunity, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Maar dat is dan altijd als een keuze geweest daar van muziek. Twee lekker enigjes, een van die kamps af voor Dille. En die andere enigje waar ons zo pas geluisterd het, dit gevindig weer, kijk, Bert Botha. Dank je altijd voor jouw keuze samen met mij vandaag. Hier in natuurlijk die Boeren op Skop, boerenmuziekprogram tot met zo kwart voor zes kant. Ons het vanaf zes uur vanavond natuurlijk weer Volume Winkel. Samen met Hein, zo blijf gerust ingeskakeld. Hier is nou weer eens mijn eigen keuze. Ik is altijd baie lief voor die muziek van Nico Langeveld. En Nico Langeveld met die energie natuurlijk oom Jannie het gaan jag. En dan vat ons nog energie van Nico Langeveld. En dan na die warrelwind. Blij ingeskakeld.

vat hem om lekker. Kijk, hij vat hem lekker. Dat is Nico Langeveld van het album Nico Langeveld in Sayorkis. Dat is Boerbaas Nico. Dan met de Wandelwind. En nou heb ik voor jou eentje samengebracht van Mani Boerenstein. Iedereen is samen met Blackie Zwart. Dat is die warm pompoen zit eerst.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Hey, ons skakel by Harties FM en dis ook natuurlik jou stasie wat saamkeer vanaand daar vanaf Brackenfell in Kaapstad, wat saam met ons na Volume Winkel luister. Baie welkom aan die luisteraars van jou stasie. Wel, ons gaan nou een lekker keurspel vir jou bring uit die 50er jare. Ons sal net na 6 vanavond amtelik begin met Volume Winkel Samadijn. Jy is welkom om jou eie muziek te kies en boodskappe te stuur 061-511-2602. Maar vir eers, lekker keerspel in die 50er jare. Wat is een bietje terug in tyd hier op jou Gunsteling Radio. Buddy Holly, Bill Haley, ons luister na Johnny Horton, Don Gibson en ook is dat tyd is Guy Mitchell. Kom ons geniet die keerspel in die 50er jare.

Hans, hartelijk goedenavond aan jou. Dit is Skyns na 6. Dit is nou precies 4 minuten na 6 op Martins FM. En ons kan lekker samen ook op jouw stasie vanavond, tot Skyns voor 8. Jouw programma waar jij die spelers bepaalt, die jouw liedje verzoeken van mij te sturen, de WhatsApp 061-511-2602. En ook boodschapje voor iemand bijzonder te sturen. Je is bij welkom. Anders natuurlijk lekker muziek of ja, kom maar zeker vanavond dit zo. Ik speel voor jullie die lekkerste muziek voor jullie zaderhand. Dus maak het een goede avond vanavond. Nou, die bok het gewin. Natuurlijk die aanspan in die rechte bokspan. Zal ik over die blauwbellen praten, staan die slecht verloor in Leinster. Maar dit is iets, dit is een onderwerp voor alle dag, nee. Zo, goed, jij gaan vanavond. Waarom blijf je daar waar je is? Steek een vuurtje aan. Zit daar bij die kachel, is bij welkom. En hou jezelf warm vanavond. Alsjeblieft, het is bij koud daar buiten. Kom ons, we gaan die avond. Hier is een boodschappie. Alipad in Constantia Kloof. Het is daar in Roodepoort, Johannesburgse wereld. Goedenavond, Hein. Speel alsjeblieft voor die speciale persoon in mijn leven. Hij zal weten wie hij is mijn hartklop, zei Esther Bota. Is de Esther Bota van Constantia Kloof. Zij zoekt hier die prachtige energie van Joe Steele. Dat is net jij in mijn hart. Wel, geniet om Esther en baie dankie voor die saamkeer. Het is volume van Kool Samadijn hier op Harties FM.

0: Ja, zeg. Ja, als we een klein beetje die ritme opdraaien vanavond. Meer muziek is gezels. William Buckles aan de lijn. Hier een boodschapje wat ik gekregen dan van Jessica Lopez. Nou, the lady from London, and I believe she's tuned in. She's sending me a message in the studio. Asking me how I'm doing. Well, I'm doing fine. And she says that they've got summer that side. En dat is zomer aan die kant. Dat is natuurlijk daar in Engeland. Dus het is baie warm. Wij zien wat in Europa is. Daar in de Nederlandse wereld. Je hebt ook onlangs voor mij gezien dat het baie warm is. Hier die zomer daar in Holland. So, ja, die mensen zweet in die deel van die wereld. Hier die kant baie koud. Morgen wat natuurlijk baie koud is als gebruikelijk. En als ons misschien net vinnig kan kijken waar is daar die temperatuur met. Kom kijk het goed vinnig naar morgen se temperaturen. Terwijl ons aan lijn is hier. En wil kijken wat ook gebeur met die temperaturen. Suid-Afrikaanse temperaturen morgen, kom ons loer gevindig daarna te bespoort, morgen 10, maximum 16, mense, dit is baie koud. En daar is een kans op reën en donder by morgen, met hierdie maximum temperatuur van 16. Dan Pretoria morgen, as jy daar woonachtig is, 6, maximum 14, baie reën, kan jy glo, reën in die winter, in Pretoria. Dan Johannesburg ook, reën weer daar, hoog, mense, hoor jy, so ek is nou daar in daar omgeving hierdie naweek, van vanavond af, een minimum van 6 en een maximum van 12 in Johannesburg. Baie koud en reënerig. Kaapstad, lekker weer daar, 17-23, redelijk bewolkt. Durban, 15-24, gedeeltelijk bewolkt. En dan Bloemfontein, 8 in die ochtend, 12, ook maar baie koud daar in Bloemfontein. 12 dier die dag, met de kans op reën en donder bij. Polokwane, 9-15 met reën. Ook reën weer wat verwacht word in Appington, 13, maximum 18. Port Elizabeth, 13, 24. En Oos-London, 14, maximum 25. Ja, ek gaan so een klein beetje die ritme opdraai met die volgende twee liedjies. Een is een nieuwe een, die ander een is enigie wat al so paar jaar oud is, maar ons gaan so net so beetje die ritme opdraai. Die liedste een van Kurt Darren, Langarm en Liefde, is volgende daarna Ivo Adams en Snotkop met Juffrou de Kok. Geniet om en dankie vir die saamkuier.
1: Artis FM.com

Well, that was a party starter. Dat was liedje om die partij in de gang te krijgen vanavond. Hier zitten een paar mensen en distance van mijn boodschappen gestuurd. Alta Clarence zit lekker klompje muziek aangevraagd. Lindy Wota van Remsgate en KZN, goedenavond, bij welkom. Zij is ook hier in Keir Sam en zijn Adriaan. En dan zie ik hier het boodschapje gekregen van Kobus af. Dus Kobus daar van Kraaifontein. Goedenavond Kobus, hoop het gaat goed aan met jullie in Kraaifontein. Dus die Kraaibakse mensen. Ik ga hem zo stukje voor stukje vatten. Ik denk wat ik ga doen is, kom ons speel gauw hier die eerste twee van Alta. Damn it, I love you. En dan I'll meet you at midnight. En daarna kom ik terug. Dan ga ik gauw voor jou Lindy's boodschapje geven. Lindy Bota. Voordat ons af zak Kaapse kant doen. Daarom met Kobus mensen te gezels. Maar hier is Dennis East en Smokey.

Wel, die wereld is koud. Dus winter natuurlijk 5 minuten voor 7. En dus volume winkel Samadijn. Nou ja, ik zal naar wat voor hier voor een lekkere kopje boerentroos om mezelf lekker warm te maken. Of een heerlijke kopje sap, maar dat komt nog. Niettemin, kom ons gaan aan met die boodschappen. Hier is nog een boodschappie wat ik ontvang het. Dit is Anna wat my boodskap gestuur het daar van Kraaibakse wêreld. Anna, baie dankie vir die boodskap. En ook Alta het gevra vir The Rolling Stones, Start Me Up. Dit is Alta Clarence van Adobe Sport. So, hier is die volgorde, ek moet gauw vir Alta speel hierdie ene. Van The Rolling Stones, Start Me Up. En dan het Anna gevra vir huis toe. Nee man, dit is die een van Nick Stevens. Ja, pa was nou lang genoeg in die dorp, hy moet een slag huis toe kom. Geniet om! Hier is by Volume Winkel, Samadijn.

Wel, heerlijke hand, samen met jou vanavond. 10 minuten over 7, tijdstap aan. Hier in Marieme Wankels, samen Dijn, op je gunsteling radio. Dank je voor die boodschappen, samenkeer. En het gevoel te ontvangen, boodschap ontvangen van Anna af, Daan Krijfontein. Bezig om pannenkoek te bakken. Hier, rechte pa. Hoe zit dat? Rechte Kaapse pannenkoek. En nou, terkse mensen met die pannenkoek wil omdak. Ja, nee. Ik kan niet, want ik zit zo ver. Maar Jens is zo niet slecht geweest, niet. Niettemin, Anna het gevraagd voor eenetje van Billy Ray Cyrus. Ikey Break Your Heart. Oom, die remix. Oh, genade. Waar ga ik die krijgen?

0: krijgt die in die handen gekregen. Hoe is hier echt die in? Toen maar, ik heb hem, ik heb hem, ik heb hem. Anna had gevraagd voor die remix van Achy Breaky Heart. Dat is dan volgende. Hier op je gunsteling radiostatie. Oh, dan, daarna gaan we schoon weer aan ons brief doen.
1: Artis FM.

Ja, dan hebben we daarna 7 Volume Bungle als einde van het nader kom. En dank je voor allemaal zijn samenkeer vanavond. Al die boodschappen, daar die Kaap uit en Ramsgate. Hier van harte op je poort af. En ja, te lekker om samen te keren vanavond. Maar ja, dus 21 na 7. Ik wil voor jou iets speel van die Campbells. Ik is altijd mijn lief geweest van die Campbells muziek. Baby, like je mee. En dan is dat enige wat altijd gevraagd niet aan. Kom eens kijken of het was geweest. Middle of the Road. Soleil, Soleil. Geef ik daar enige hit voor jou Alta. En dan ook Irian van Smoke on the Water. Een liedje van Deep Purple. Kom eens kijken of ons die twee gaan krijgen. Dan haal ik het net naar Irian speel van The Campbells. Baby, like jij mee.

0: Ja, zo, dus komen we aan het einde van nog een lekker programma. Voor iemand van Kelsam en Dijn op die zaterdag aan, die 20e juni. Ik hoop je lekker samengekeerd. Ons maken we zo volgende zaterdag tussen 5 en 8 namiddag. Met de daar eerste hier is natuurlijk lekker boerenmuziek en boerenopskop. Eerlijke ononderbroken muziek vanavond via hier op Hart is even mijn recht. Deel tot morgenochtend ontdouw om 19:15 morgenochtend. Ons ochtenddienst vanuit die Doxa de Restlo gemeente. En dan daarna zondag kierspel. Ik ga inspelen met een laatste liedje wat al te aangevraagd. Boston, More Than a Feeling. Het komt net naar die handelsbreek. Maar nou ga ik je groet. Van nou groet ik jou en ik wens je toe een heerlijke zaterhand. Bij een mooie naweek verder. En bij sterkte Tinico, hou jezelf warm. En ik zie je weer maandagmiddag om 4:00 in die programma Huiswaarts Samedijn. Op mijn kant af tot dan. Mooi blij en bye bye.
1: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ramy ja.
1: Heimbrücke. Net die grootste van danstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

geen brieken. Net die grootste vastaanstreffers op jouw gunstelingstatie. Je luistert naar Sokkie. Tijd.

weet je mee. Kom ons vaterbikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbikkie vast.

bij. En het smaakt mij. Als mijn toasterkie laat glijden. Je vat de meskou. Je gaat de peperkou. Het maakt een beetje zin. Dat is hoe die dingen gebeuren.

wat ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt me ons hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. En in die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoel. Jy kan het stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.